0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes. Je luistert weer naar De Verrekijker, zoals net gezegd. Beginnen jullie weer met school? Hebben jullie er zin in om je klasgenootjes weer te zien? En velen van jullie gaan naar een andere groep, een andere klas, een klasje hoger. Misschien met een nieuwe juf of een nieuwe meester. Allemaal nieuwe leuke dingen. Of misschien ook wel een beetje spannend voor sommigen. Nou, het gaat vast heel leuk worden hoor. Maar voordat het zover is, gaan we eerst lekker luisteren naar een half uurtje lang leuke liedjes die ik heb uitgezocht. Ik zou dus zeggen, geniet ervan en hier komt het eerste lied.

Je luistert naar de Verrekijker, een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur vol mooie muziek.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur vol mooie muziek.

Je luistert naar de Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Een programma van Radio Eemland 1. Dit keer alleen een half uur, vol mooie muziek.

Nou, dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij? Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Dit keer is U willen kennen. Ik wil u kennen, Heer. Het eerste nummer is van Frenny Vink en Peter van Essen. U willen kennen, Heer. Ik wil u volledig kennen. We kunnen hem kennen door zijn woord. Als u zijn woord leest, dat is de waarheid, het leven.

Het volgende lied is van Jesse Dixon, His Eyes Is On The Sparrow. In Matteüs 10, vers 29 tot en met 33 staat: worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven.

Het volgende nummer is van die mooie cd van Remke Hackert. De getuigenis-cd. Als u hem toelaat, wil hij u dragen door zijn geest. Gedragen door uw geest.

Holy Fire from Heaven van Brian Doerksen. Het is ook zo'n mooi nummer. Daar komt ook alles in voor. Alles wat met God te maken heeft. U mag dat in zijn handen leggen. U mag naar hem luisteren. U mag naar dit mooie nummer luisteren. Van Brian Doerksen.

Dan gaan we weer naar het laatste nummer van Chuck Sierra, Sometimes Hallelujah. Ik hoop dat u weer genoten hebt van het programma. Dit was Zingenderwijs. De techniek was in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Wij wensen u God zegen toe.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. De vakanties zijn weer voorbij. En we beginnen vandaag met een nieuwe serie. Goedemorgen Soest op zondag. We hopen dat u allemaal weer luistert. A Mighty Fortress is Our God van Sheila Walls. Haar CD All That Really Matters Worship 2003. Een vaste burcht is onze God. Op God kun je altijd vertrouwen.

A Mighty Fortress Is Our God van Sheila Walsh. We gaan verder met The Lord's My Shepherd, Engelstalig ook, van de cd Footprints in the Sand. De Heer is mijn herder, hij leidt mij op al mijn wegen. Een psalm van David, psalm 23. The

The Lord's My Shepherd van Footprints in the Sand. We gaan verder met Fairest Lord Jesus van Maranatha Sampler. En ja, een verzamel-cd met Celtic Hymns. Een heel mooi, sfeervol lied. Jezus, onze verlosser, zoon van mensen.

Fairest Lord Jesus. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Weer een heel mooi nummer. Uw woord van Woorden van Waarde. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen met medewerking van Remco Hakkert en Angelique. Dit is Psalm 119, vers 89, 100, 305 en 160. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.

Dat was uw woord van Woorden van Waarde. De NBV gezongen. Psalm 139, ook uit de Bijbel. De best van Rebecca St. James. Een cd die al een tijdje uit is. Psalm 139, een psalm van David. U kent mijn zitten en staan. U kent al mijn gedachten. Maar zelfs al weet u alles van mij. U zult altijd van mij houden. En ik zal altijd uw kind zijn. Wat een mooie belofte.

Dat was Psalm 139. Follow the Word, ook Engelstalig. Volg het woord van haar cd Whisper to the Wild Water, een album uit 1999. Dat is bijna 10 jaar geleden. Volg het woord in de Bijbel. Heb de mensen lief waar je mee te maken hebt. En als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er al heel wat beter uitzien.

Follow the Word. Had ik de liefde niet, van Remco Hackert. CD De Kracht van Uw Liefde, 2003. Al zou ik alles kunnen, maar als ik geen liefde heb voor mijn medemens, dan was het allemaal waardeloos. Het sluit mooi aan op het vorige lied wat we hebben gedraaid.

Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Engelstalig, nog steeds. Jesus, I am resting. Van de cd Footprints in the Sand. Daar hebben we aan het begin van het programma ook een nummer van gedraaid. Jezus, ik zoek uw rust. Hoe groot is uw liefde? U neemt al mijn onzekerheden weg.

Jesus, I'm resting. Footprints in the sand. Bekend gedicht. Heer, als ik het moeilijk had, hebt u mij gedragen. The Doxology, the long version, praise God. Van een verzamel CD, Maranatha Sampler. PK 2000, een beetje een Negro spiritual-achtig nummer. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij alle zegeningen mogen ontvangen.

Het was de Doxology, A Cradle Prayer van Rebecca St. James. Wie kent haar niet? A Cradle Prayer, een wiggelied voor een redder met een hoofdletter. Een heerlijke vriend. Jezus, ik hou van u. U bent mijn leven.

A Cradle Prayer. Dan gaan we verder met Ruach van de CD Wereld van Verschil. Een EO-serie uit december 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Het is een bijzonder sfeervol lied met een prachtige melodie.

Ruach, Nederlandstalig, gebed van Remco Hackert. De kracht van uw liefde, daar hebben we ook al eerder van gedraaid. Een dankgebed, dank u voor de schepping, dank u voor uw trouw, wij prijzen u.

Remco Hackert, heel bekend van Nederland Zingt, van de EO. Tijd voor The More I Know You, van ook een verzamel-cd, Marinade Sampler, een praise-nummer. Hoe meer ik u leer kennen, hoe meer ik mij verbaas over de schoonheid van de dingen die u heeft gemaakt. Als we zo elke dag om ons heen kijken, dan is er heel veel verkeerd in de wereld, maar de schepping is toch ook heel mooi. Als je kijkt naar een boom, als je kijkt naar de sterren 's avonds, het is toch prachtig dat God het allemaal zo gemaakt heeft.

The More I Know You van Praise. En daarmee zijn we ook aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan er zo uit voor het nieuws. En wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten vandaag af met Kom met uw genade, heer, van de CD Wereld van Verschil, waar we ook net een nummer van hebben gedraaid. Een instrumentaal nummer. Tot volgende week.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Doei.
1: Dit is Eemland 1.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
4: Yeah, hello. Vandaag gaan we in Country Vibes muziek spelen over iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Spijt. Spijt over verkeerde keuzes, over iemand pijn doen, over brokken maken en dan komt natuurlijk de vraag wat je ermee doet. Want spijt alleen verandert nog niet zoveel. Soms moet je erkennen dat je fout zit. Soms moet je tegen iemand zeggen het spijt me. En eigenlijk ook vragen om vergiffenis, want daarmee geef je pas echt toe dat je fout zit. Naar country en country gospel hebben daar heel wat mooie songs over voortgebracht. Maar Waylon Jennings is nog niet zover dat hij toegeeft. Eigenlijk zegt hij in de eerste song, ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben altijd al een beetje gek geweest. I've always been crazy, Waylon Jennings.

Ja, als je zelf, niet zoals Waylon, maar wel eerlijk terugkijkt op je leven, kom je soms tot de ontdekking dat niet alles wat misging aan anderen of aan omstandigheden lag. Je komt ook jezelf tegen. En misschien vraag je dan aan God wat hij ervan vindt. En dan hoor je niks. En dan komt misschien de vraag naar boven: hallo, Heer, bent u er eigenlijk wel? Hoort u mij wel? Silent Voices of Man zingt daarover. Can you hear me, Lord?

Ja, ja, dan kan het dus zomaar stil zijn. En als je jong bent, dan denk je misschien, nou ja, het zal wel hoor. Verkeerde keuzes kun je later wel herstellen. En wat er vandaag misgaat, komt morgen misschien vanzelf goed. Maar het leven gaat door. En op een bepaald moment kijk je achterom en dan zie je dat sommige keuzes gewoon gevolgen kunnen hebben. En je realiseert je dat je inmiddels aan de verkeerde kant van de 30 zit. John Conley bezingt precies dat moment. Backside of 30, John Conley.

Ja, dat is wel schrik hoor, als je opeens aan de andere kant van de 30 zit. En als je dan naar jezelf en naar je verleden kijkt, dan kun je misschien best snappen dat God niet met je, ja, niks met je te maken wil hebben en dat genade niet vanzelfsprekend is. En dan krijg je opeens toch hulp van hem. Hè? Hoe dan? Travis Tritt zingt vanuit die verbazing. Why me, Lord? Travis Tritt.

Alright. Ja, niet alles wat in ons leven overkomt, hebben we zelf in de hand. En misschien houdt God daar wel een beetje rekening mee. Maar als we eerlijk zijn, geldt dat nou ook weer niet voor alles. George Jones probeert daar niet omheen te draaien. Geen smoesjes en de schuld niet bij een ander leggen. Gewoon erkennen. Dat waren mijn keuzes, zingt hij. Choices, George Jones.

Ja, keuze maken, hè, daar komt het op neer. En soms is het kennen van de waarheid nog niet eens genoeg. We weten best dat er dingen moeten veranderen, maar ja, we zijn mensen, we gaan gewoon verder. En totdat er iets gebeurt waardoor je, ja, dat het niet meer lukt. Ja, het gaat gewoon niet meer, het is op. Soms is er, zoals deze song zegt, die we nu gaan draaien, een ramp als een berg voor nodig, voordat we werkelijk omhoog kijken en beseffen dat we hulp nodig hebben. Soms moeten we eerst rock bottom gaan. Sometimes it takes a mountain.

Ja, zo is het. Rock bottom. Spijt kun je natuurlijk voelen zonder ooit iets te zeggen. Maar daarmee weet degene die jij hebt gekwetst nog niet wat er in jou is veranderd. En dan komen die twee heel eenvoudige woorden. I'm sorry. Ze zijn snel uitgesproken, maar soms ontzettend moeilijk om werkelijk te zeggen. Vooral wanneer je weet dat jij degene bent die de ander pijn heeft gedaan. Nou, Brenda Lee had daar geen moeite mee. I'm sorry.

Yeah, so who did? I'm sorry, please accept my apologies. Wie fout heeft gemaakt en te lang heeft gewacht met dat te doen, kan zich ook afvragen of hij daarmee zijn kansen bij God niet heeft verspeeld. Gelukkig vertelt de country gospel daar ook wat over. Want toch is er hoop dat hij je niet afschrijft. En je vraagt gewoon heel eenvoudig, Jezus, ondanks alles wat ik gedaan heb, geef niet op mij op, of geef niet op, hoe moet je het zeggen? Blijf bij me, daar komt het op neer. Jesus, don't give up on me. Hank Williams.

0: Spijt uitspreken betekent natuurlijk niet automatisch dat alles wat er kapot ging ook weer wordt zoals het vroeger was. Soms kom je iemand uit het verleden opnieuw tegen en zijn een paar woorden genoeg om alles weer boven te halen. De herinnering aan wat er was, maar ook het besef wat verloren is gegaan en wat je zelf misschien anders had moeten doen. Hello Darling van Belle France.
1: Hello.

Je kunt voor je fouten allerlei verklaringen hebben. Soms zijn die misschien zelfs terecht. Maar er komt ook een moment waarop al die verklaringen er niet zoveel meer te doen. Dan blijft er iets heel eenvoudigs over. Erkennen dat je verkeerd zat. En om vergeving vragen. Ook aan God. Vergeving die al lang voor je klaar ligt trouwens. Geen ingewikkelde woorden, gewoon: Heer, vergeef me. Forgive me, Lord.

Ja, weet je, en soms krijg je opeens een inzicht. Het inzicht dat veel van de ellende die we meemaken, op zijn minst voor een deel, is terug te voeren naar een wereld die onder de macht van het kwade verkeert. Kijk maar om je heen. En die daardoor veel van alle ellende veroorzaakt. En naar het feit dat je ervoor koos om niet te schuilen in wat het Koninkrijk van God heet en dat al sinds 2000 jaar weer op aarde bereikbaar is. En dan krijg je de volgende song en dan krijgt het opeens een hele andere betekenis dan oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld was. Make the world go away. Alison Krauss en Jamie Johnson.

Ja, make the world go away. Nou, zo werkt het natuurlijk niet, hè? Want die wereld is er en daar zitten we in, hebben we mee te maken en hebben we mee te dealen. En als je dat dan vaststelt dat je het verleden niet kunt terugdraaien, dan komt de vraag hoe je dan verder moet. En dan kan het zomaar gebeuren dat schuilen bij God opeens wel een optie voor je wordt. Maar misschien denk je dan dat we eerst alles in ons leven moeten herstellen voordat we goed genoeg zijn om bij hem in dat koninkrijk te komen. Dat we eerst moeten veranderen, eerst beter moeten worden. Maar gelukkig is dat niet zo. Je mag gewoon komen zoals je bent. Just as I am. Paul Brandt.

Ja, mogen komen zoals je bent is natuurlijk niet verkeerd. Maar het betekent niet dat alles vervolgens ook maar bij het oude blijft. Er kan een moment komen waarop je beseft, ja, zo wil ik eigenlijk niet verder. En dan moet je kiezen of je doorgaat op de oude weg of gehoor geeft aan die andere oproep. Marty Robbins vertelt dat op zijn eigen prachtige manier, als een echt western verhaal. Misschien wel de meest wezenlijke country gospel song die er is, in de zin van een koppeling van het ruige cowboy bestaan met een stukje geloof. The Master's Call, Marty Robbins.

Ja, dat was een gouden ouwe, hè? The Master's Call. Nou, daarmee komen we bij het laatste deel van ons verhaal. Want erkennen dat je fout zat, spijt hebben en vergeving vragen betekent niet dat je vanaf dat moment ineens een volmaakt mens bent, natuurlijk. We blijven fouten maken. Veranderen gaat meestal stap voor stap. Je kunt opnieuw beginnen, andere keuze maken en soms weer struikelen. Maar gelukkig hoeft daarmee het verhaal niet afgelopen te zijn. Of, zoals de titel van onze laatste song zegt, God is nog lang niet met me klaar, dus je moet niet zeuren. Geef me de kans om te veranderen. Hope to see you next time again. God ain't finished with me yet. Bellamy Brothers.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp, Malte Westheide en mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel. En gaan nu verder met Psalm 115. En wij hebben als onderwerp de goedheid van God. Dat zult u uit alles merken. Ineke, zou jij willen beginnen met Psalm 115, vers 1 tot 8?
1: Ja, uit de vertaling de NBG. Hè?
0: Ja, is goed.
1: De ware God alleen de eer. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geeft eer. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch uw God? Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar zij gaan niet. Zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakte, zullen worden als zij. Ieder die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. Gij, huis van Aaron, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij, die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild.
0: Hou maar hoor. Hou maar. Dank je wel. Dan beginnen we even weer met Psalm 115 in begin. Hmm. Waar ze zeggen, waarom zouden heidenen zeggen, waar is toch hun God? Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Hmm. En dat kom je ook tegen in Joël 2 vers 17. Daar staat hetzelfde. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? En daar zegt hij ook in Joël, dat lees ik dan even niet, maar dan staat er dat hij zijn Heilige Geest uit gaat storten. Nou ja. Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een heel mooi stukje, hè?
0: Het is een prachtig stukje, ja. Maar hier wou ik eigenlijk even op ingaan. Mm-hmm. Waar is toch een God? Dus wij hebben net gelezen, of de vorige keer heb jij dat aangehaald, hoe in de tempel van Salomo de mensen niet meer konden staan vanwege de heerlijkheid van God. Mm. Dus de heerlijkheid van God is belangrijk in ons midden. Ze konden gewoon niet blijven staan. Nu zijn er ook kerken waar de heerlijkheid van God neerdaalt. En het is zo gaaf als mensen dan binnenkomen, dat ze gelijk de liefde van God ervaren. Hmm. En wat is dat belangrijk? Waarom zullen we zeggen, waar is toch een God? Nou, ze zullen in ons midden zien, God is daar. Oh, dat vind ik zo belangrijk. En ik ben er zo dankbaar voor dat er ook in deze tijd genoeg kerken zijn waar dat aanwezig is. Dus waarom zouden heiden zeggen, waar is toch een God? God is echt in ons midden. Hmm. Daar wou ik even op inzoomen.
1: Waar ik aan moet denken is de heiligheid van God. Door de heiligheid van God kan je niet meer op je benen staan.
0: Nee, ja.
1: Want dat gaat boven alles uit.
0: Ja.
1: Want dat is niet in de wereld.
0: Nee.
1: Dat kom je nergens tegen. Dus het valt als het ware op je. En dan kan je gewoon niet meer blijven staan.
0: Nee.
1: Dat je de kracht van God is, van de Heilige Geest, is zo sterk dat je als het ware eigenlijk een beetje een dronken gevoel krijgt. Van,
0: ja, absoluut.
1: Waar is mijn grond?
0: Je knieën,
1: weet je wel?
0: We gaan ineens
1: knieën gaan knikken.
0: En ineens val je.
1: Ja, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ik had het nog afgelopen zondag. Ja.
0: Ja?
2: Toen werd ik naar voren gehaald. En dan, hij raakte mijn buik aan. En ik, voordat ik wist, ik lag ik op de grond. Ja. En
0: daar
2: hoe kan dat?
0: God, hè? In de buik zitten de emoties van
2: ja, absoluut. Daar is ook onze geest.
0: En daar zit ook onze geest.
2: Ik was helemaal niet op bedacht of zo. Maar ja, hij riep me naar voren. En toen, voordat ik het in de gaten had, lag ik op de grond. Ja, ik had echt wel willen blijven staan. Maar
0: kun je niet tegenhouden. Dat kun je niet tegenhouden.
2: Nee, daar kun je echt. Ja, je kan dat niet bedenken, maar het gebeurt gewoon in een moment, in een split of a second.
3: Hoe voelde jij je daarna?
2: Plotseling. Ja, heerlijk.
0: Ja, dat is heerlijk. Het.
2: Ik kon even niet blijven. Ik moest even een tijdje blijven liggen, want ja, ik kon niet zo gauw opstaan. En dat is gewoon heerlijk. In de heerlijkheid van God, dus dat is gewoon heerlijk.
3: Voelde je warmte?
2: Ja, absoluut.
0: Fire.
2: Ja, ja, vuur. Vuur. Ja, absoluut.
0: Geweldig. Ja, heerlijk dus dat het in deze tijd toch is. Dat het niet koud is, niet somber, maar dat God een vrolijke, blije God is. En met heerlijkheid in ons midden wil zijn.
2: En ik wens ik ook voor iedereen om zoiets mee te maken. Gewoon zoiets bovennatuurlijks, want het is iets bovennatuurlijks.
0: Ja.
2: Is gewoon geweldig. Het gaat tegen de zwaartekracht in. Tegen ons vlees in. Dat vlees moet toegeven en dan val je dus, ja.
0: Ja. En wat ik hiermee wil bereiken, ja. Om honger en dorst op te wekken bij de luisteraars. Daarom raak ik dit aan. Ja. Heb maar rustig, honger en dorst, luisteraars. Er is meer dan alleen maar saaie kerkdiensten. Echt waar, er is meer. Ja. En je mag er naar uitstrekken. Je mag je vullen met het woord van God, de Heilige Geest binnenlaten. Ja. En u zult het meemaken. Heb er rustig honger en dorst naar. Als we veel zout eten, dan krijgen we dorst. Nou, luisteraars, dit is zout voor jullie. En heb er rustig dorst van.
2: Ja, ja. Ja. Ik moest denken aan Joël, toch? Mag ik het nog voorlezen?
0: Ja,
2: Joël. Joël 2 vanaf vers 27. Daar staat: dan zult gij weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben. En niemand anders. Mijn volk zal nimmer te schande worden. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. En jongelingen zullen gezichten zien. Op uw dienstknechten en op uw dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ja, ik vind het zo mooi dat ook hier staat: mijn volk zal nimmer meer ten schande worden. Dat is nou,
0: halleluja,
2: de goedheid van God. Yes. Zo, dat is de wil van God voor ons als kinderen van God. Hij wil niet dat we ten schande worden. Ja, en dat vind ik zo mooi.
0: Ja, integendeel.
2: Ja.
0: Hij wil dat er heil en goede tierenheid ons deel zal zijn.
2: Amen.
0: Ja.
2: Ons zullen volgen. Ons zullen navolgen.
0: Ja, ons echt na zullen volgen. Ja, en we deel hebben aan zijn heil.
2: Mm.
0: Hij heet heiland. Mooi woord eigenlijk. Jezus is de heiland.
2: Amen.
0: Ja,
2: amen.
0: Prachtig woord. We hebben allerlei namen voor hem. Maar dat is toch ook een hele mooi woord. We gaan verder.
2: Mm.
0: Even kijken. Psalm 115. Ja, nou, we hebben het ook over de afgoden.
2: Ja.
0: Ze zijn van zilver en goud gemaakt. Het werk van mensenhanden. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Tegenwoordig zie je nog wel eens beelden in de tuin staan.
2: Ja.
0: Dus het is zelfs in Nederland al heel gewoon dat er afgodsbeelden in tuinen staan.
2: Ja.
0: In de Bijbel worden ze stinkgoden genoemd.
2: Ja, ja.
0: Ik zeg het even echt. Ik vind ze ook stinken, als ik eerlijk ben.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ik draai altijd mijn hoofd om als ik het zie. Want onze God is levendig. Hij heeft oren. Hij hoort. Hij heeft ogen. Hij ziet. En daar wil ik ook iets over vertellen. Want boeddhisme, mensen die een andere afgod dienen, die komen soms best het koninkrijk van God binnen. Dat is wonderlijk, maar je kunt ook door een raam heen klimmen. Maar Jezus zegt van zichzelf: ik ben de deur. En nou is daar een stukje in de Bijbel, Matteüs 22, vers 11 en 12. Had ik even iets eerder op moeten zoeken. 22, moet je maar even uithalen.
2: Mm-hmm.
0: 22. Even kijken.
2: Over het bruiloftskleed.
0: Ja. Vers 11 en 12. Ja. Ik doe het nu hoor. Ja. Even kijken hoor. En de slaven... Nee, sorry. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. Hij zei tot hem: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. En dat trof mij heel erg. Hij verstomde. Want hij was niet de deur doorgegaan. Als je de deur doorgaat, Jezus is de deur. En als jij de deur doorgaat, staan daar dienstknechten met de mooiste bruiloftsklederen. En die wordt je aangereikt door Jezus Christus zelf. En die man had dat niet. Dus hij was door een raam binnengekomen. Hij was wel in de feestzaal, maar die had die bruiloftskleed niet.
2: Ja, dus we moeten bekleed worden met heil. En
0: de deur door.
2: Ja.
0: De eenvoudige les is hier, je moet de deur door. En Jezus is de deur. Ja. Dan kom je bij de hemelse Vader.
2: Hoe luisteraars, die vragen zich misschien af, hoe doe je dat dan? Hoe moet je dan door die deur heen?
0: Ja, nou, ik heb dat levendig ervaren. Ik had een stuur die heel breed was. Van mijn eigen leven. En Jezus heeft een smalle deur. En dus kon mijn eigen stuur niet door die deur. Dus ik moest mijn eigen stuur neerleggen. En toen ging ik door de deur en nam Jezus aan in mijn hart. En ik vroeg of hij mij wilde vergeven. En alles was goed. Er stroomde vrede in mijn hart. Overweldigende vrede en vreugde kwam er in mijn hart.
2: Halleluja.
0: Eindelijk vrede. Het was altijd donker geweest.
2: Halleluja.
0: En ja, en toen las ik ook in de Bijbel: zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat? Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Oh, dat is gebeurd. Oeh. Dus toen ervaar ik dat ik toch een nieuwe schepping was geworden. We gaan luisteren naar een mooi lied van Remco Hackert. Juich voor de Heer, heel de aarde. Wees blij.

0: Ja, we gaan weer verder. En dan willen we toch nog weer even over het boeddhisme terugkomen. En ik wil Malte vragen, wil jij Johannes 10 even lezen tot en met 10?
1: Ja, zeker. Dat doe ik dan vanaf vers 7. En dat begint met voorwaar, ik zeg u. Dus daar moet je echt aandacht aan besteden. Want dat is meestal een aankondiging dat er iets belangrijks gezegd wordt door Jezus. En daar staat, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hun niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed.
0: Halleluja. Ja, mooi. Daar eindigt hij dan mee.
1: Ja.
2: Ja, Psalm 116, dan heb je ook die herhalingen, hè, van een paar keer van hij is hun hulp en hun schild. Wordt ook drie keer herhaald,
0: ook
2: hè?
0: Ook weer.
2: Dat viel mij zo op.
0: Ja, leuk. Ja. Ja. We gaan verder met Psalm 115 van 13 tot 18. Wil jij dit lezen, Ineke?
2: Ja. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. Kleine zowel als groten. De Heere mogen u vermeerderen, u en uw kinderen. Gezegend zijt gij door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij mensenkinderen gegeven. Niet de doden zullen de Heere loven. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Wij zullen de Heere prijzen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja.
0: Amen. Ja, wij zullen het doen. Ik lees even van over de kinderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Je komt de kinderen tegen. Die, even kijken, waar staat dat? Oh ja, hij zal zegenen wie God vrezen. Wie de Heere vrezen. Kleine zowel als grote. En ja, ik dacht aan iemand, een heel klein jongetje die al heel jong de Heere vreesde. Jullie weten vast wel wie dat is.
1: Ja, Samuel.
0: Samuel, ja. 1 Samuel 1 vers 21 tot 28 staat het zo mooi. Hij was heel jong en God zegt, en van Samuel werd later een profeet. Ineke, zou jij 1 Samuel 1 vers 21 tot 28 willen lezen? Dat gaat dan over een kind die al heel jong voor God buigt.
2: Ja. Die man Elkana ging met zijn hele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan de Heere te brengen. Hanna ging echter niet, want zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heere en daarvoor altijd blijven. En haar man Elkana zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem gespeend hebt. De Heere doet slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. Nadat ze hem gespeend had, nam ze hem mee met 3 stieren, 1 eva meel en 1 kruik wijn. En zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heren te Silo. Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli. En zij zeiden, met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heren te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af. Zolang hij leeft, zij hij aan de Heere afgestaan. En hij boog zich daarover voor de Heere neer.
0: Ja, al heel jong. Hij buigt zelf, hè? Je hoort niet te zeggen dat moeder zegt buigen, hoor. Maar hij heeft die eerbied al in zich. De moeder heeft hem dat geleerd. En van Samuel wordt gezegd, hij werd dus later profeet. Er viel geen woord van hem ter aarde. En dan kom ik toch even op woorden terecht. Spreuken 10 vers 6 en 7 en 8. Als jij dat wil lezen, Malte.
1: Ja, daar staat. Spreuken 10 vanaf vers 7. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegeningen zijn. Maar de naam van de goddeloze zal wegrotten.
0: Ja.
1: Wie wijs van hart is, neemt geboden aan. Maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
0: Ja, en 19 en 20 ook nog.
1: Oké. In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig. Uitgelezen zilver is de tong van de rechtvaardige. Het hart der goddeloze is weinig waard. De lippen van de rechtvaardige wijden er vele, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. De zegen van de Heere, die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe.
0: Yes. De zegen des Heeren is de goedheid van God, waar we het over hebben.
1: Ja. Ik moest ook aan denken, trouwens. Ik heb het gelijk onderstreept, want ik had het nog niet eerder gezien. Het was me niet eerder opgevallen. Maar in het stukje wat we net gelezen hebben van 1 Samuel 1... in vers 23 staat er: de Heere doet slecht zijn woord gestand.
0: Oh ja, wat prachtig.
1: Omdat je het net had over woord.
0: Ja.
1: Dus, en dat was ook de bediening van Samuel geworden natuurlijk. Want hij ging het woord van God weer terugbrengen naar Israël toe. Want daar staat namelijk ook: het, in die tijd was het woord van de Heere schaars geworden.
0: Ja, dat is waar.
1: En nu herstelt God door de dienst van Samuel weer het woord van God,
0: ja, leuk,
1: onder zijn volk.
0: Ja, leuk.
1: Wow.
0: Ja. Zijn er nog profeten nodig?
1: Op zich, we hebben natuurlijk nu in het Nieuwe Testament de Heilige Geest in ons wonen. Maar een van de vijfvoudige bediening is het bediening van de profeten. Dus zeker hebben we nog profeten nodig.
0: Ja.
1: Dus we hebben dat zeker nodig, ook voor in al onze kerken hebben profeten zeker nodig die soms de vinger wijzen en de weg wijzen,
0: ja,
1: en woorden van God spreken, absoluut. Maar we hebben wel de Geest van God in ons, die ons leidt in dit leven. Dat hadden ze in die tijd niet, in het Oude Testament niet. Dus vandaar dat profeten nog een heel andere rol hadden,
0: ja,
1: in die tijd,
0: ja,
1: dan dat we dat nu hebben.
0: Nu hebben, ja. Want noemt Petrus ons niet profeten en priesters? Zijn we niet allen profeten en priesters?
1: We zijn priesters? Koningen en priesters.
0: Koningen
1: geworden.
0: En priesters. Oh ja, koningen. Nou, dat is nog hoger, zeg. Dat is nog hoger. Maar,
1: of een priesterlijk koningschap wordt er ook genoemd.
0: Oké. Ja, maar zo mogen we wel Gods woorden doorgeven. Dan ben je best wel profetisch. Maar ja, je hebt niet die ambt als profeet.
1: Zo. Klopt.
0: Maar je mag echt Gods woorden doorgeven. Overal. Hè?
1: Dat klopt, is, klopt,
0: dat
1: zeker.
0: Is heel rijk. Dat God door mensen heen zijn goedheid wil betonen. Dat is het eigenlijk. Door mensen heen wil hij zijn goedheid aan ons betonen. God is
1: absoluut
0: goed. God is goed. Psalm 116 spreekt ook nog over de goedheid van God. Ja, daar zouden we naartoe gaan. En daar gaan we nu maar naartoe, naar Psalm 116.

0: We zijn aardig aan het baderen.
1: Ja, we zijn aardig aan het baderen. Ja. Wil jij dat lezen, Malte?
2: Jazeker. Psalm 116 vanaf vers 1. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Ach Heer, red mij. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer.
1: Dat zover is maar. En dat is de goedheid van God. Onze Amen. God is een ontfermer. Dat doet hij in al zijn goedheid.
2: Ja. Halleluja.
1: Wie wil hier nog verder op ingaan?
2: Ik moest denken gelijk, nou je dat zegt. God is een ontfermer. Jezus Christus, die heeft de Vader laten zien, hè? Heeft God laten zien. Ja. En er staat in Matteüs 9, vers 36. Daar moet ik toch eventjes naartoe gaan. Daar staat over die ontferming die Jezus had over zijn volk. Daar staat. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heere van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
1: Prachtig.
2: Dus hij was bewogen over allen die hij zag. Jezus. En dat is hoe God ook is. Hij is bewogen over ons.
1: Yes. Hij komt altijd weer tegemoet. Wij gaan nu luisteren naar een cd van Opwekking 640. Mijn hulp is van u, Heer.

0: Wij gaan weer verder met Psalm 116, vers 5 tot 11. En zou jij dat willen lezen, Ineke?
1: Van 50. Genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heer bewaart de eenvoudige. Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust. Omdat de Heer u heeft welgedaan. Want gij hebt het leven van de dood gered. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak. Ik ben zeer verdrukt, toen ik in mijn angst zeide, alle mensen zijn leugenachtig.
0: Dat is zover mij, ja. Ik weet nog dat ik dat vroeger onderstreepte. Niet leuk voor mezelf.
2: Nou.
0: Dat onderstreepte ik een keer. Ja, hij staat er nu niet meer.
1: Wat onderstreep je?
0: Alle mensen zijn leugenachtig.
1: Oh. En heb je wat meegemaakt?
0: Ik denk het. Ik denk het.
1: Ja.
0: Het was in mijn jeugd dat ik dat onderstreepte.
1: Ja.
0: Mijn voeten van aanstoot. Dat wilde ik even op inzoomen. Hij heeft ons... want gij hebt mijn leven van de dood gered. Mijn oog van tranen en mijn voet van aanstoot. Willen jullie wat zeggen over aanstoot? Aanstoot komt heel makkelijk. Absalom had bijvoorbeeld aanstoot.
2: Ja.
0: Over zijn broer Ammon. Juda had aanstoot. Over de verkwisting van de zalving van Maria. En Kain en Abel, daar gaan we zo wel even op in. Maar misschien willen jullie ook wat aanreiken. Anders gaan we hierop in.
2: Ik moest alleen denken aan het volk van Israël. Die namen eigenlijk wel aanstoot. En ze jammerden elke keer. En God vond het heel erg.
0: Och.
2: Heel erg. Die was daar zo klaar mee eigenlijk. Met die aanklacht en dat klagen.
0: Nou, en dat gezeur, hè?
2: Gezeur, ja.
0: In kerk in Amersfoort, daar gingen we ieder jaar het Bijbel door. Daar heb ik 11 jaar gezeten. Met heel veel plezier. En dan kwam ik altijd weer tegen hoe het volk van God, God toch zadde. Ik schaamde me gewoon voor. Hoe hebben zij God gezad niet?
2: Mm-hmm.
0: Ontzettend. En God is toch geduldig. En nou vraagt hij ze weer terug naar zijn land. Hebben we een goede God of niet?
1: Amen.
2: Amen.
0: Oh,
2: amen.
0: Wat een genade. Wat een genade. Genesis 4 vers 3 tot 7 gaan we naartoe over aanstoot. En zou jij er willen leven, Malte? Over Kain en Abel.
2: Ja.
0: Daar kom je de eerste aanstoot al tegen.
2: Okay.
0: En dat beëindigt met moord, zeg. Dus het is heel belangrijk om een goede kijk te hebben op aanstoot. Wat je in je hart toelaat. Genesis 4, vers 3 tot 7.
2: Ja, daar staat... Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten van de aarde aan de Heer een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat die betrok. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.
0: Ja.
2: Maar Kain zeide tot zijn broer Abel, laten we naar het veld gaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.
0: Zomaar hoor.
2: Ja.
0: Dat zo. Het gaat me even om...
2: Ja.
0: God kijkt naar zijn gezicht en ziet... Daar zit wat verkeerd in het hart. Wat in je hart zit, dat komt dus op je gezicht te staan. Als je aldoor zagrijnig bent, zat hij binnen best zagrijnig zijn.

0: nemen in ons hart. Ja. Vindt een geweldige aanmoediging voor in de Bijbel al wat God aan mensenkinderen geeft.
1: Amen.
0: Ja. Ja. En Ineke, jij had ook iets over aanstoot.
1: Ja, aanstoot. Wat is aanstoot? Je kan het ook naar jezelf toe hebben, hè? De angst had bij mij de aanstoot. Want als je ziet van, gij hebt mij van leven, mijn leven van de dood gered. Ik ben van de dood gered. Maar ik had aanstoot voor mezelf. Dat ik angst had terwijl ik geloofde. Dat vond ik zo erg eigenlijk. En op een gegeven moment heb ik gebeden van, nou Heer, ik wil helemaal van die angstgevoelens afkomen. Dus of ik krijg een ander huis of ik raak zwanger. En als ik zwanger ben, ik had al 2 kinderen. Als ik zwanger was, ik niet bang. Net of er iets veranderde in mijn, hè, want ik had vroeger wat meegemaakt. Vandaar die angststoornis. En wou ik zeggen, ja, ik kreeg het dus allebei. Ik raakte zwanger en we kregen een ander huis. En ja, dan ben je wel heel blij. Mm-hmm. Maar die zwangerschap die beëindigde dus in leven op dood.
2: Oh.
1: Ja, dus ik ben echt van de dood gered.
2: Mm.
1: Dus ik had zelf aanstoot. Dus omdat je het leest van aanstoot, hè, dat kan je het ook van jezelf hebben. Want ik was erg boos op mezelf. Narg, hè, wat je net noemde.
0: Ja.
1: Narg op mezelf. Fles wijn bij me, weet je. Dan hoefde ik maar niet te denken en noem maar op. Dus ik had een enorme aanstoot naar mezelf. Dus dan ben je ook niet gelukkig.
0: Nee, dan ben je niet gelukkig.
1: Nee. Maar toen ik van de dood gered werd, toen veranderde mijn leven. Niet van stel en sprong, maar wel. Ik mocht weer verder leven. Maar ik wilde nooit meer die aanstoot hebben. Die. Weet je wel?
0: Je hart er niet voor openen.
1: Nee. Nee.
0: Dan kun je hart voor openen. Ja. Kun je er ook voor sluiten. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is een overwinning.
1: En door de jaren heen word je alleen maar gelukkiger. Omdat je dat gaat ervaren van, hey, het komt eraan. Stop. In Jezus' naam.
2: Ja, ja,
1: maar je
2: ja.
1: kan het zelf stoppen. In zijn naam.
0: Ja. Ja, je bent de baas, wat God tegen Kain zei, jij moet erover heersen.
1: Absoluut.
0: Ja. Wat een goede raad, hè? God is een vader, hij geeft gelijk een goede raad mee. Jij moet erover heersen. Waarom staat je gezicht zo somber? Jij moet erover heersen, ja.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja, dat is een wijze les. Voor ons allemaal.
0: Ja, voor ons allemaal. Ja, maar het is ook leuk dat we erover heersen mogen. Dat is niet allemaal toeval.
2: Ja.
0: En je kunt er niks aan doen. Zeggen ze dan, je kunt er niks aan doen als je heel erg diep zit. Ja, maar je moet heersen over je ziel.
2: Maar ook wat een les. Ik bedoel, Kain die liet het dus blijkbaar wel toe.
0: Ja.
2: En hij nam wel aanstoot. En de boze kreeg wel grip op zijn hart.
0: Ja. Ja.
2: En het resultaat was dat hij Abel ombracht.
0: Nou zeg.
2: Ik bedoel, zijn eigen broer, wie doet dat nou?
0: Ja.
2: Maar hij had zo'n aanstoot omdat zijn offer niet zo aangenomen werd als dat van Abel. Hij was zo ontzettend jaloers geworden. En dat is zoiets van de boze. Dat kan zoiets kwaads teweeg brengen in je leven. En ja, dat is.
0: Hij ging dus met God om. Want God praatte met hem.
2: Ja.
0: Dus hij had kunnen vragen, Heren, waarom nam u mijn offer niet aan? Dat had hij toch kunnen doen?
2: Ja.
0: Dan had God kunnen zeggen, ja, je wachtte er zo lang mee. Net zo lang tot je dacht, nou, ik heb wel wat over. Dan geef ik u wel wat. Maar Kain, die deed het gelijk. Dus ik roep je op om gelijk je offers naar mij te brengen. Dat was Gods antwoord geweest.
2: Ja.
0: Maar hij deed het niet.
2: Nee,
0: daarom. Het gevolg was de doodslag van je eigen broer. Nou,
1: verschrikkelijk.
2: Ik denk de les is, wat er ook in ons leven gebeurt, als we met God gaan praten, dan krijgen we ook de oplossing.
0: Halleluja. Ja, hij geeft antwoord.
2: Hij geeft antwoord.
0: Hij is niet een dode
2: God. En dat zet ons vrij.
0: Ja, ja.
2: Onze natuurlijke reactie is om weg te lopen van God. En dat zie je ook bij Kain. Want hij liep gewoon van het aangezicht van God weg. Maar als wij naar Jezus toe gaan en naar God toe gaan, geeft Hij ons het antwoord.
0: Ja, geweldig. Wat een mooie, prachtig. Ja. Zo kunnen we er rijker van worden.
1: Ja.
0: Voet van aanstoot, dat waren we.
2: Ja,

0: Precies.
1: Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden.
0: Halleluja.
1: Ik heb geloof zelfs toen ik sprak. Ik ben zeer verdrukt. Toen ik in mijn angst zeide, alle mensen zijn leugenaars. En we gaan verder in 12. Wil jij dat lezen, Malte?
0: Jazeker. Dus we zijn nog steeds bij Psalm 116 en nu vanaf vers 12. Hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u lofoffer brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja.
2: Amen.
1: Dit is wel een halleluja preek. Ja. Uurtje, halleluja uurtje.
0: Ja.
1: Ik wou even ingaan op de beker der verlossing.
0: Ja.
1: Waar denken jullie dan aan?
0: Ja, ik moet denken aan het avondmaal.
1: Ja. Ik dacht ook aan het avondmaal. 1 Korinthe 10 vers 16. Ja,
0: zal ik het voorlezen?
1: Lezen? Ja, doe maar.
0: Er staat, is niet de beker de dankzegging waarover wij dankzegging uitspreken een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat we breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel we ook zijn, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood.
1: Ja, mooi, halleluja. Hè? Ja.
0: Maar het ging natuurlijk om de beker. En het is inderdaad de beker van de verlossing. Zo
1: ja,
0: mooi.
1: Ja.
0: Zo mooi. Dus dat wijst hier al in Psalm 116. Verwijst het al naar het offer dat Jezus ging brengen aan het kruis. En zijn bloed ging storten. En dat het ons de verlossing aanbrengt.
1: Halleluja. Ja.
0: Halleluja.
1: Ja, God is goed. Nou, dan gaan we weer een lied opzingen. En dat is 641 uit Opwekking. U hebt mij voor uzelf gemaakt. En mijn hart vindt pas rust als het rust vindt in u.

0: Ja, we zitten in Psalm 116 nog. En dan wil ik eigenlijk even inzoomen op... Ik zal u een lofoffer brengen. In de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heren betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van de huis des Heren in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja. En daar staat het over de geloften. En ik had een keer de Heer een belofte gedaan na een bevrijding. Ik was enorm door God bevrijd. En toen beloofde hem, ik zal u altijd prijzen in uw huis. Altijd. Maar wat gebeurde er? Een gemeente waar ik 10 jaar bij was geweest, die knalde helemaal. En met dat knallen knalde ook mijn hart in 1000 stukjes. Dus ik dacht, ik kan nooit mijn tamboerijn meer heffen. Ik zal nooit meer kunnen lachen. Zo dacht ik.
1: Wow.
0: Maar het ging helemaal heel anders. Ik was een jaar in een goede gemeente. En na een jaar was heel mijn hart weer heel. En God herinnerde me aan mijn belofte. Net als hij ook bij Jacob had gedaan. Lina, je hebt me toch beloofd. Via Psalm 50 dacht ik. Je hebt me toch beloofd de prijzen. Oké, Heer. Het is weer heel, ik ga het dit doen. Ik pak mijn tamarijn weer en joep. Zo ging het. Ja, dus... en we zullen het doen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Daarom hou ik ook van een hele grote gemeente. Ik hou gewoon van een grote gemeente. Daar, te midden van Jeruzalem. Daar zullen we... En in de hemel zal nog veel groter volk zijn, toch? Maar ook kleine gemeentes zijn leuk, hoor. Daar wil ik niks van afdoen. Wie klein is, is groeiende. En God houdt van zijn... Al zijn kerken. Daar haalt hij zijn bruid uit. Dat is heel belangrijk om te weten. Hij haalt zijn bruid uit de kerk.
1: Absoluut.
0: Uit al zijn gelovigen. Hè? En de kerk is eigenlijk een gebouw. En wij zijn zijn kerk. De gelovigen.
1: Klopt.
0: Ons lichaam is eigenlijk de kerk. Hè?
1: Klopt, zo, ja, klopt, zo. Klopt.
0: Ja.
1: Ik moet er altijd aan denken van... In het Oude Testament hadden ze de tempel van God. En nu zijn wij de tempel van de Heilige Geest geworden. Ja. En samen als... vormen we het lichaam van Christus.
0: Ja.
1: Dus dat overstijgt alle kerkmuren.
0: Ja, ja, ja.
1: En
0: mooi,
1: dat gaat verder, veel verder dan dat.
0: Ja.
1: En daarom, als we elkaar ontmoeten, van welke kerk we ook zijn, dan zijn we één en,
0: ja.
1: En klikt het meteen.
0: In Christus.
1: In Christus.
0: Ja, in Christus. We zijn alweer gekomen aan een lied. En het heet Kom, o bron van zegeningen. Geef een nieuw lied in mijn hart, vol van dank, niet te bedwingen. Uit opwekking 653.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur.

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaars hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol, hou vol.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En u hoort muziek voorbij komen in het eerste uur van onder andere Schubert, Mendelssohn, Tchaikovsky, Orff, Fauré, Offenbach en Pachelbel. Maar we beginnen met de overture Die Zauberflöte van Mozart.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1 onder de techniek van Vaake Brans. De overture Die Zauberflöten van Mozart. En we hoorden hier het Mozart Festival Orchestra onder leiding van de dirigent Alberto Licio. Dan gaan we nu naar de componist Schubert in zijn thema en variations uit het Forelle Quintet. En we kunnen luisteren naar Emmy Vrij op viool, Daniel Deschenes als pianiste, Ferdinand Erblich op altviool, Jean de Croos op cello en op contrabas Peter Jansen.

Schubert, thema en variaties uit het Forel en Quintet. En we hoorden hier op viool Emmy Verheij, de pianiste Daniel Deschenes, de altviolist Ferdinand Erblich, de cellist Jean de Croos en de contrabassist Peter Janssen. Dan staat nu op de lijst de componist Felix Mendelssohn Bartholdy. En Felix Mendelssohn heeft een aantal symfonieën geschreven, nummer 1 tot en met 5. En wij gaan luisteren naar de vierde symfonie en wel het vierde deel, namelijk de Saltarello, opus 90, uitgevoerd door het London Philharmonic Festival Orchestra onder leiding van Victor de Stradelli.

Mendelssohn, de Saltarello, het vierde deel uit de vierde symfonie, bijgenaamd de Italiaanse, in A, groot, opus 90, en vertolkt door de London Philharmonic Festival Orchestra, onder leiding van Victor de Stradelli. Dan gaan we nu verhuizen naar de Russische componist Tchaikovsky. En deze Tchaikovsky heeft 6 fantastische symfonieën geschreven. En we gaan luisteren naar het vierde deel, de finale, uit symfonie nummer 4 dus. En het wordt uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Frank Schipve. En u moet dus letten op deze virtuose compositie met veel snelle toonladders door de blazers en de strijkers.

Dit was de fantastische finale uit de vierde symfonie van Tchaikovsky. Uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de dirigent Frank Shipway. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Emeland 1. En de techniek wordt verzorgd door Vakbrands.

Dit was de beroemde Carmina Burana. Dat zult u ongetwijfeld herkend hebben van Orff. En gespeeld door de Philharmonia Choir en Orchestra en gezongen onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Muti. Wij verplaatsen ons naar Frankrijk en wel de componist Gabriel Fauré. Koormuziek ook in zijn Cantique de Jean Racine. En we luisteren hier naar de City of Birmingham Symphonie Orchestra en Chorus onder leiding van Louis Frémaux.

Dit was even zo prachtig gedragen, gezongen muziek van de Franse componist Gabriel Fauré in zijn Cantique de Jean Racine. Gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra en koors onder leiding van Louis Frémaux. Dan verplaatsen wij ons naar Duitsland, naar Keulen, waar de componist Jacques Offenbach is geboren. En wij gaan luisteren naar zijn Le Conte d'Hofma, het Barcarolle. Dat is uit Hofmans vertellingen vertaald. En het nummer heet Belle Nuit, O Nuit d'Amour. Vertolkt door de wereldberoemde sopraan Jessie Norman en de messensopraan Anne Murray.

Muziek van de Duitse componist Jacques Offenbach. De Barcarola in zijn Les Contes d'Hoffmann. Dat is de vertellingen, Hoffmanns vertellingen dus. In Belle Nuit, O Nuit d'Amour. En vertolkt door de wereldberoemde sopraan Jessie Norman. Samen met de mezzosopraan Anne Murray. Dan gaan we nu naar Pachelbel. En in zijn kanon. En Pachelbel's kanon, dat is een muziekwerk voor drie violen en grondbas, basso continuo. Het kan natuurlijk ook uitgebreider gespeeld worden. En de Duitse componist Johann Pachelbel bewondert om zijn serene, maar toch vrolijke karakter. Het is Pachelbel's bekendste compositie en een van de meest uitgevoerde stukken in de barokmuziek.

Dit was de Canon van Pachelbel, vertolkt door de Academy of St. Martin de Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dan gaan we voor 8 uur nog even naar muziek naar Wagner in zijn walkuurrit. En we horen hier het symfonieorkest des Bayerische Rundfunks onder leiding van de Nederlandse dirigent Bernhard Haitink.

Muziek van Wagner, de Waag-Urenrit, gespeeld door het symfonieorkest des Bayerische Rundfunks onder leiding van Bernard Haitink. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2 uur van Los Klassiek. Tot aan het nieuws.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij het tweede uur van Los Klassiek, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En u hoort onder andere in dit uur muziek van Händel, Schubert, Beethoven en Bach. Maar we beginnen onder de techniek van Vaker Brals met muziek van Frans van Soupé in de overture Dichter und Bauer.

U luisterde naar de fantastische, spannende overture, dichter-ontbouwer van de Oostenrijkse componist Frans van Suppé. En vertolkt door de London Festival Orchestra onder leiding van Victor de Stradelli. En Frans van Suppé componeerde hoofdzakelijk veel operettes en toneelmuziek. Maar hij schreef onder andere, die dichter-ontbouwer, ook de overture Leite Cavalerie, Die Schöne Galatee, Bandietenstreigen en Piek Dam. Dan gaan we nu luisteren naar strijkersmuziek. En we horen de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan in Eine kleine Nachtmuziek van Mozart.

Dit was de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert Volkarian met die prachtige, rijke strijkersklank in Ein kleine Nachtmuziek van Mozart. Wij verplaatsen ons naar de componist Händel, Duits componist, in zijn Arrival of the Queen of Sheba. Prachtige overture, en u moet eens letten op die twee solo-hoboïsten. En we horen hier verder de Academie of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Twee prachtige hobo's die soleerden in The Arrival of the Queen of Sheba van Handel en uitgevoerd door de Academy of St. Martin the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dan staat nu op de lijst muziek van Franz Schubert, Allegro uit de vijfde symfonie in Bes D485. En we horen hier de Berliner Festspielorchestre onder leiding van Vladimir Petrushov.

Dit waren de twee hoekdelen, noemen we dat. Het eerste en het vierde deel uit de vijfde symfonie van Schubert. En vertolkt door de Berliner Festspielorchestre onder leiding van Vladimir Petrosjov. Dan gaan we nu weer naar pianomuziek luisteren. En wel het rondo, een vrolijk rondo uit de eerste pianoconcert in C majeur opus 15. Uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Le Piana. En we horen hier Dubravka Tomsik als pianiste, samen met de dirigent Anton Nanoet.

Beethoven, ronde uit het eerste pianoconcert en vertolkt door de pianiste Dubravka Tomšík samen met het Radiosymfonieorkest Ljubljana onder leiding van Anton Nanut. Tot slot ga ik voor u draaien muziek van Bach en wel een combinatie van een aantal delen uit de suite nummer 3 en suite nummer 4. En ik noem u straks even de 7 solisten.

Dit was uit de suite nummer 3, Gavotte 1 en 2. En we gaan achterin volgens verder met de bourrée en de gigue.

Ik noem u de uitvoerende in deze uitzonderlijke, relaxte, natuurlijke, fantastische swingmuziek van Bach. De instrumentale solisten, de hoboïsten waren Cecilia Nicklin en Barry Davis en George Kertz. Hobo dus, de trompetisten Michael Laird, William Houghton en Simon Ferguson. En de virtuose fagotist Graham Sheen, samen met de Academy of St. Martin the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dames en heren, dit was Los Klassiek met muziek van een groot aantal componisten, samenstelling HDG, techniek Varken Brals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.